Per het ganse jaar hoor ik is al. O de vlees ik op het ganse leven. Te deze muttertag wel we het 2 Timotheus kapitel 1, den 5. Vers, en dan het Sprecher kapitel 12, Vers 4 lezen. No dit leid lezen we dan taub uit 2 Timotheus kapitel 1, Vers 5. En dan het Sprecher kapitel 12, Vers 4.

Onze programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met twee programma kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 822. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 822.

Lebato hier ek by die van hart en welkom die next komende halve stund no the gospel sound radio program to hearten uit Warman, Saskatchewan, en die dinge om woord as

Wir die Glauben nehmen fast dort, wo Jesus für uns gewonnen hat. Dort, wo Jesus für uns vor dich hat. Wann Jesus uns sprüht, dort ist nu vor dich. Hij houdt ook hem ziel, en hij weet, dat du en ik leven, tot hier, dat onze geloven kunnen van God niet geboren worden. En dat we kunnen zijn kind zijn, voor tijd ook eeuwigheid. Dit is toch een grote afgunst voor de teufel en de teufelwelt. Dat wie die verloren waren, wie die geen heimland hadden, wie onge God zijn en oeien waren, wie hadden geen hoopnung, wie hadden geen beeld erreicht. Wie waren verloren voor alle eeuwigheid. Maar dat Jezus zijn woord om kreeg, dat hij zijn leven geef, hij kwam zijn volk zeilig merken van ere zenden. En daaraan zou wie zijn, dat wie God goed zijn, wanneer wie een verlangen hebben zijn gebouwen te houden. Wer van God geboren is, die bewint de wereld. En dit is den Sieg, die de wereld überwinden heeft. Zo goe ons geloven. Wer is die wereld überwinden heeft? Wann het niet die is, die geloven heeft, dat Jesus Christus God zijn Sohn is. Maar zo weet. Er zijn aber vele, vele mensen in deze wereld van die, die dort niet meer geloven kennen, dat Jesus God zijn Sohn is. En je meinen dat Jezus is een van vele noemers, wo der ich wie kennen geraad zijn. Jezus zei, die tijd wird komen, dat ze würde zeggen, hier is Christus en daar is Christus, en wie zullen dat ober nicht leven. Er is een Haar, er is een God, er is een Geloven en er is een Taufe. Jezus is de Einzige. Du hast bloß geen andere Nomen gegeven, mag Menschen, wo der ich wie kennen, seelig worden. En du hast geen anderen Fundament gegeven, als Blut allein in Jesus Christus, nur Apostelgeschichte Feier en Vers 12. Johannes deelt hier met, en ik neem aan, dit is de nemelige Johannes, die wie Jesus seine Brust legend heid, en zeed, dat hij wie einer, dem Jesus leef had. Hij leed veel bij Jesus seine Brust. Hij nam acht, om wie Jesus wie. En hij zegt hier ganz einfach, dat de levende persoon, wat hij zegt in Johannes 4, vers 4, al die God hem voeder hebben, overwinden de wereld. Kinder kan God voeder nemen, wanneer hij zijn kind geworden is. Ons geloven aan Jezus, die de wereld bezicht heeft. Wil Jezus uitschreeuw, es is volbracht, er is niet voor ik, dan heeft hij de wereld bezicht. En nu, horch mijn vriend, durch den geloven, durch de ware gebeurt, jeft Jezus ons ook den Sieg. Wer gewinnt je in de wereld? Die gelooft dat Jezus Christus God zijn Sohn is. Wo wichtig is dat? To God den Vater, dat Jezus wordt anerkannt als God zijn Sohn. Er zijn van de verschiedenste Kirchen, die du meinen dat, wie dürfen nicht mehr so streng en so eng zijn met zijn Jezus als de Einzige. Wer dort predigt, die predigt nicht het Evangelium. En er zijn manchmal so'n Menschen rei, die de voet zeggen, jo, du predigst nicht het Evangelium. Du redst nicht an dit en du redst nicht an dat. Mijn vriend, dat Evangelium is, Jesus Christus te erklären, dat wie hij aan het leven deed, die zal zeilig worden. Die mens, die mat, ne ware gebeurt ervoren. Ob Johannes denkt hiermee, er zijn toch vele van God zijn Kinder van dir. Die würden zich uitspreken als Kinder Gottes te zijn. Die würden doch meinen, sie leefden an Jesus sein Leben. An Jesus sein Wort, sie leefden an Jesus, als Gott sein Sehen. En doch, die würden matten toestonen, erleben wie ganz enger Dreck verdrisslich, die wie keine Kraft, en er geistliet christliches Leben. Wat is ein Leben, wat er wirklich enger Dreck is? Wat is ein Leben, die keine Kraft haft? Mein Freund, ich sagte die von dir, dat God durch dem Herrn Jesus wel dag hier zijn, dat du een siegreich het leven hast. De geloven, de jeft in sieg. Wat we niet geloven hebben, dat kan we ook niet sieger zijn. De geloven is den stekel, die ons vast hält aan Jesus Christus, to dat wat Jesus haft, wat Jesus verspreekt, wat Jesus is. Wat is een ingedrekt het leven, die du afveilt, die haft nischt te beiden. Is het niet een leven ohne vrucht? Zo is een vruchtboom die bloos bleder haft.

Jy en die fiend konen am gloven, dan mat die fiend ranen. Ober in levend het oing adrekt en moutloos as. So is die mensch denkt, dat sin christliche leven wordt vielleicht nie nicht te wort komen, en dat die harde wird met arm beleidigt sein, as het manichmal in leven, die eigesudelt en het wackelt as met die welt ere philosophie, ere ziel, die leif van die welt, en Johannes, die deelt hier met, en is Johannes 2 en vers 15, en hij zegt, ziet nicht die welt goed, en ook nicht dort, wat die jünd onderbeiden haft, wer die welt in ere lust hierin haft, en dem is nicht die leif van voda. Jakobus zegt, en een strengen waag, we fehlen nicht hier de wellen van dir, en dat is Jakobus feier vers feier, en hij zegt, je ontrue menschen, weet je nicht dat vriendschaft met deze welt vriendschaft je in God is. Wer de wenscht vriend met deze welt te zijn, merkt zichzelf vriend met God. Daarbij kan een man ja nicht uitspreken, en zo'n schrift steden als is die Johannes 5 werkelijk te horten nemen, wil zijn leven is nicht rein, Jezus is nicht haar. Wer an Gott zijn zin leeft, weet bijzik am hort, dat dit zo is. Dit is Gott zijn Jezus, die den, dat kind Gottes dissen teken jeft. Wer Gott nicht leeft, nant Gott de met en lena, wil zij leeft dort nicht, wat Gott van zijn zin gesagt haft. Wann Gott dit zegt van zijn zin, wann er zegt ons geloven an Jezus, die de welt besiegt haft, jeft ons ook den sieg. Wer dort nicht leven deed, merkt Gott am Lena. Wer kämpft waag met Gott en Lena nanen? Dees durft nicht denken, dat die irgend wat wort van Gott freuren. Wann ons geloven an Jezus de welt besiegt haft, jeft hij ons ook den sieg. Dort meint ook van dir. Dat zegt en vers 10, wer an Gott zijn zin leeft, bij zichzelf zum hort, dat dit zo is. Vers 12 zegt Gott haft gezegd, dat hij ons eeuwig leven gegeeft haft, en dit leven is in zijn zin. Dat zegt niet hier dat Gott woord dat nog moet geven, oder Gott woord moet eeuwig leven geven, wann wie is gestorven zijn. Aber hij zegt, wer van Gott geboren is, die haft dit eeuwig leven, en dit leven is in Gott zijn zin. Dat fangt van der aan, en Gott zijn verspreken is van der ook geldig. Du wen sagt Vers 12, wer Gott seinen Sehen haft, haft Leben. Und wer den Sehen nicht haft, haftet nicht Leben. Manche meinen dort, wann sie nicht wollen utsprechen, dort sie Gott seinen Sehen am Glauben haben eugenommen, dann sei sie sehr demütig. Aber wer Gott seinen Sehen nicht haft eugenommen, der haft nicht Leben. Wo kann ein Mensch, wird Jesus nicht haft eugenommen und erst wahre geboren, der kann nicht von der ewigen Leben reden. Da blijft sich natürlich Wort von der Kleider, die sich antragt, oder Wort von der Klee, die brugt, weil die Seil es nicht vom Nähen waren geboren. Dit schrieb ich jüng, sagt Vers 13, dass ihr an Gott seinen Sehen leben, dort ihr weiten. Und manche möchten dit Jahren ausstrecken, und seien dort nicht für uns. Das Gott sein wird nicht für uns von der Tunnelier, das sagt dort ihr weiten, dort ihr dort ewige Leben haben. Dit ist Gott seine Arbeit. En hoog met de mens, die zich zijn eenen alter gebuurd heeft, zoals Kain, die de ouden bond, zijn opfer wordt niet aangenomen. Over den woorden geloven aan Jezus Christus, die jaft den teken. Wer aan God zijn zin geleeft, weet bezig hem hoort, dat dit zo is. Wer dort niet hem hoort en weet, heeft God zijn en juist ook niet. Deze versprekingen zijn gegeven bij die, zoals Titus 1 vers 2 zegt, van een God, die niet leen kan. Nee.

eie wie wat opgeven donen, wat de wiet val, oude wie schatzen donen, en disse welt. Wer wie ook zei, ja zeg, ja zijn of hier wat betert, en het nächste. En dit is wat wie donen kennen, wann Jezus ons den sieg jaft, dat wie een beteren handel merken, dat het leven met Jezus, wat in je meinen is toch veel weinig, als wat de welt te bieden haft, is toch veel zeiter en wertvoll. Maar wat Jezus geven deed, is dat volle leven. Dat Jezus licht geven deed, durch zijn woord, dat die zin niet wordt ons tevreden stellen. Dat die zin die vordert wordt, wie niet geven willen. Ober de Heer Jezus, wanneer hij den sieg jaft, jaft durch die Erkenntnis, dat wie weten, dat een natuurlijke mens kan dit niet voor dich brengen, wat God van ons vorderen deed door Jezus Christus de welt tou overwinden. Dat is niet genoeg dat wie uren hebben, maar wie moeten een kracht hebben, en Jezus Christus zijn waag te wandelen, die de voor ons bestedigd is. Maar wanneer Jezus een ware, je levende persoon, over alle de verzekeringen deze welt zich jaft, dat is ook een bewijs voor de waarheid tot het christelijke leven. De is waarheid, Jezus is waarheid. De welt in de waarheid is vals. De welt in de vredigheid is maar van kleine tijd. Over ons zwak en ons ziel, die we willen gewinnen, is dat we de welt overwinden. Jo, wie zijn in de welt, over Jezus zegt, wie zullen niet van de welt zijn. Wie zullen zo als soldaten zijn, die de immer onderwacht zijn. Immer oppassen, immer dat wie zielen voor den Sieg en Jezus Christus, dat wie losbreken van de welt ihre moden, van de welt ihre methoden, van de welt ihre philosophie, en in welt ihren ziel, wat zij ihre vijenden binnen hebben. O, wat veel liever dat wie onze vrijheid in hem haren hebben, dat hij kan ons geven wat ons wat wenscht. O, maar wie kriegen ook onze vrijheid, de welt te overwinden, van een meester, die de haar is over alle dingen. Hij kent ons vind. Wie zijn niet als een schloof gebungen, bij dat wie furcht hebben voor de oormoed. Wie hebben niet een jiets voor hebben goud. Wie hebben einen, die ons roodgevend heeft. Wie zijn niet zelfsbegierig. Wie zeker niet de lijf van de eer. En wie hebben ook niet furcht voor de schande, wat de welt ons gevend heeft. Van wie nicht goldene Ehren rot, oder satten, wie die Sparta en die Sender satten. Ober, en Jesus Christus, hab ich Freude mit dir, die de wandelen an een ganz andere Stamm, wat himmelwärts führen dat. Wer Gottes Vater haft en am Gott is, der is ook Gott seine andere Kinder Gott. Dit is de Freudigkeit, die wir haben, dort wie in grote Nummer doch sind, die trüe zijn te maren. En het laatste boek van de Bibel, die bestedigt den Sieg, die we hebben, durch Jezus Christus. Wie zijn durch Jezus Christus, durch den Glauben, erhoven boven alle Amstanden, en wie vingen onze vrijheid en dort wat de onzichtbaar is, en doordat overwinnen we de welt. Wie leven boven de welt er autoriteit. De welt, die eent ons nicht. Aber Jezus Christus eenigt ons, als regent en als ook rechter. Wie zijn die kritisch te de wel?

0: Dit is Ed Martens met een wunsch van Rick en Zijn voor deze komende week.
1: Onze postadres is The Gospel Sound, Box 952, Warman, Saskatchewan, SOK4SO.